Ignition.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

mission of the group.

0: dit?
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
3: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
4: Mij niet appen.
5: Salami of spinazie?
6: Mij niet appen.
7: Kan iemand dit even checken?
8: Mij niet appen.
9: Mij niet appen.
10: Hey, waar blijft Gio?
11: Mij niet appen.
12: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Lieve vrouw, jullie zijn geweldig. Maar één ding. Jullie zijn slecht in bed. Jullie zijn lui. Jullie doen niks. Laat het heel even binnenkomen. Laat het gewoon heel even... Kijk, eeuwenlang is ons mannen wijs gemaakt. Wij zijn slecht in bed. En daarom komen 1 op de 2 vrouwen niet klaar. Waarom komen jullie niet klaar? Omdat jullie doen niks. Wie komen er wel altijd klaar? Wij. Want wij zijn aan het werk. Je kan niet klaarkomen van niks doen. En zo simpel is het. En stiekem weet je dit. Hè? Onderbewust weet je dit. Anders zou je niet faken, maar klagen. Als jij de hele maand hard werkt en krijgt aan het eind van de maand niet uitbetaald, dan word je boos op je baas. Dan ga je niet doen alsof je denkbeeldig geld krijgt. Van, oh, dankjewel. Oh, geweldig. Jullie doen helemaal niks. Waarom denk je dat wij mannen na de seks altijd onmiddellijk in slaap vallen? Wij zijn kapot. Wij hebben keihard gewerkt. Terwijl jullie hebben altijd nog bakken met energie. En van zullen we even praten, naar het bos, nieuw laminaat leggen. Want jullie doen helemaal niks. Ik had laatst een meisje die zei na afloop, ik ga even douchen. Ik dacht, waarvan dan? En dan hebben jullie wel het gore lef om tijdens de seks tempoaanwijzingen te gaan geven. Hoe durf je? Met je harde, zachte. Ik roep tegenwoordig, doe zelf eens wat. Wij mannen, wij kreunen ook niet, wij hijgen. Jullie me too, wij me moe. En ik zie nog een paar vrouwen zitten die het niet met me eens zijn. Oké, stel jezelf deze vraag. Heb jij in je seksuele leven meer bovenop gezeten dan gelegen? Nee, hè? Het komt niet eens in de buurt. Dus dan doe je helemaal niks. Onderop liggen is lui lekkerland. Zolang je het niet aan naald doet, heb je een heerlijk leventje. Beetje nadenken, oh, wat ga ik morgen doen? Terwijl wij denken, jezus, als ik ooit de morgen haal. Jullie nemen zoveel meer dan jullie geven. Daarom heet het ook je laten nemen. Terwijl ik noem het gierig, wij moeten alles doen. Het gezegde luidt voor het zingen de kerk uit. Tuurlijk, laat het maar weer ons over. Je hebt geen gezegde, als het gaat regenen, klap de paraplu dicht. Tuurlijk niet. Want jullie doen niks. Het nummer is, daar moet de piemel in. Dat zijn mannen wanhopig. Die roepen andere mannen op, neem het alsjeblieft van mij over. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Terwijl je hoort nooit een vrouwelijke bouwvakker heel vrolijk zingen. Hé, hey, daar moet een kutje op. Nooit. Waarom worden er nooit mannen verkracht? Omdat jullie lui zijn. Weet je hoeveel energie dat kost? Iemand overmeesteren, in bedwang houden. Tenminste, denk ik. Oh, no. Oh, jullie smoesjes. Dat vind ik ook ongelooflijk. Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van hoofdpijn. Je probeert nu onder niks doen uit te komen. Het is alsof je ziek meldt op een vrije dag. En wat doe je normaal als je hoofdpijn hebt? Dan ga je even liggen. Dus dat maakt het uit. Weet je wat ik wel een legitieme excuus zou vinden? Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van doorlichtplekken. Kijk, dat zou ik geloven. Waarom zijn necrofielen altijd mannen? Omdat voor ons verschilt het niet zoveel. Nee. Tuurlijk, het vlees laat los en het stinkt wat meer, maar voor de rest. Nogmaals, denk ik. je mag naar me toe komen, hè, maar ik ken alle tegenargumenten. Ik heb ze allemaal gehoord. Maar wij vrouwen, wij zijn veel beter in pijpen dan jullie in beffen. Ik denk, ja, hè? Waarom? Omdat pijpen is veel makkelijker dan beffen. Zo simpel is het. Kijk, ik heb nog nooit iemand gepijpt, maar ik weet zeker, ik heb u binnen 10 minuten klaar. 100%. 100%.
1: Vibrazioni.

Maar je moet er ook mee oppassen, als je ook echt niet wil. Dat vind ik ook, hè. Dat zie je ook hoe de wereld in de fik staat. En iedereen staat elkaar naar het leven. We hebben nu zelfs gewoon een woord als wraakporno. En wat is dat? Dan heb je bijvoorbeeld dan heb je iets. En dan op een gegeven moment gaat het uit. En dan zet je een foto online. Dat je of seks hebt, of dat ze naakt is, of dat hij naakt. Ga je zo dat mee pesten, weet je. Een soort putje van onze haat is dat geworden. Je kunt heel snel, kun je dat ook doen, weet je. Dan gaat het uit. Oh ja, gaat het uit. Nou, dan zet ik die naaktfoto zet ik online. Fuck you, weet je wel. Dat krijg je dus. En dat is gewoon helemaal nieuw. Wraakporno. Had je vroeger niet. Tenminste, ja, had je vroeger misschien wel, maar het kost heel veel moeite om dat te doen. Weet je. Dan moest je echt seks hebben met je vrouw. En dan moest je een schilder uitnodigen. Die moest dat helemaal nagaan schilderen zo. En als het dan uitging of zij ging vreemd, moest je met dat hele doek zo door het dorp zo. Kijk, wat een slet het was, mensen. Ongelooflijk. Snap je? Heel veel werk was dat. Maar nu gaat het heel snel. Het is gewoon meteen boem, je zet het online klaar, weet je wel. En het viel mij op namelijk omdat er een meisje is en die is een rechtszaak begonnen tegen Facebook. En waarom is ze dat gedaan? Omdat het ging uit met haar vriend, ze is nog maar 21. En toen heeft iemand, ze weet nog niet of het haar vriend is, daar gaat die hele rechtszaak om. Die heeft toen een filmpje online gezet dat zij haar vriend pijpt. Dus een filmpje van een minuut dat zij haar vriend pijpt en dat is online beland. En nou wil ze van Facebook weten van wie heeft dat online gezet. Dus Facebook moet die gegevens vrijgeven. Wil Facebook niet, snap ik ook wel. Dan moet ze op een gegeven moment alle gegevens vrijgeven van wie wat online zet. Snap ik wel. Maar het is wel heel erg, weet je. En ik moest meteen denken aan dat berichtje. Nou, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, want ze heet Chantal. Ze komt uit Werkendam, Chantal. En ik weet al, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, is, het is wel typisch iets voor een Chantal. Vind je? Weet je? What's in a name? Nou, dit soort shit overkomt een Chantal altijd, weet je wel? Dit overkomt Antoinette niet in ieder geval, weet je wel? Heb je het film van Antoinette gezien? Oh, dat spaart aan het reizen. Ja, precies. Heb je het film van Chantal gezien? Dat ze de vriend pijpt. Ja, precies. Weet je, dit klopt. Het klopt gewoon helemaal. En het is natuurlijk heel erg voor haar, omdat zij zei ook, en toen viel het me ook op, ze zei namelijk van ja, ik schaam me kapot, want iedereen heeft het gezien. Iedereen heeft het gezien. Mijn vrienden hebben het gezien, mijn broers hebben het gezien, mijn ouders hebben het gezien. En toen dacht ik, wat, je ouders hebben het gezien? Maar even, dan heb je nog een veel groter probleem, dan heb je ook hele creepy ouders heb je. Welke ouders gaan in godsnaam het pijpfilmpje van hun dochter zitten kijken, weet je? Welke ouders doen dat nou? Misschien dat die vader s'nachts op internet aan het surfen was en denkt van, hé, dat kopje komt me bekend voor, wie is dat? Weet je dat? Dat zou kunnen. Maar je gaat toch niet serieus het pijpfilm van je dochter zitten kijken? Van, nou, we hebben het gekeken, Chantal. Heel erg heftig. Ja. Nou, we hebben 3 keer moeten kijken om wel zeker te weten dat jij het was. Ongelooflijk. We hebben het niet geliked. Nee, van de net is te ver gaan, zeker niet. En die moeder ook zei, ja, van wie heeft ze dat? Nou, niet van jou in ieder geval. Dat is één ding wat 100% zeker is, niet van jou. En het is echt, en dat filmpje, want ik had het de hele tijd, ik had het niet gezien. En toen moest ik spelen in Geertruidenberg. En op een gegeven moment vertelde ik dus van, ik heb het niet gezien, ik kon het niet vinden. Want als je op internet intikt, meisje pijpt gast, schijnen heel veel mogelijkheden te zijn. Een vriend van mij had dat gedaan, iets minstens 14 mogelijkheden zijn er dan die je hebt. En dus op een gegeven moment zei zo'n jongen, die stak zijn hand op en die zei van, ja, ik heb het op mijn telefoon. En want Geertruidenberg ligt vlakbij Werkendam. En toen hebben we gewoon met het publiek dat filmpje gekeken. En ook een iPad zo. En toen hebben we gewoon het filmpje gekeken. En die jongen, die zei, vlak voordat hij het aanzette, zei hij zo van, ja, ik weet niet waar ze moeilijk over doet, want ze hoeft zich nergens voor te schamen, hoor. En hij zet het zo aan. Lieve mensen, zij hoeft zich nergens voor te schamen, joh. Het is echt, het is geen wraakwoord, het is reclame, is het gewoon. Alsof er leven ervan afhangt. Echt serieus. Alsof ze met een Kalashnikov tegen de hoofd aanstaat. En nu zuig je alles op wat in je buurt komt. Zij klimt erin, jongen. Holy shit, zeg. Ik kreeg het schaamrood op de kaken gewoon. Ik zat helemaal zo, nou, mevrouw, doe rustig aan, zeg. Het hoeft niet allemaal op vandaag, weet je wel. Dat ding hangt er morgen ook nog wel. Holy shit, zeg. Het is een beetje om het juiste beeld in je hoofd te krijgen. Denk aan een uitgehongerd paard zonder tanden dat je een wortel voert. Dat is ongeveer het juiste beeld. Echt, het filmpje wordt op een gegeven moment blurry omdat ze alle megapixels meezuigt zo ongeveer. Ja. Het is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. En toen moest ik weer denken, dat hebben die ouders gewoon zitten kijken. Jezus. Echt. Oké, maar het is natuurlijk heel erg erg. En ten eerste, kijk, ik heb wel een soort oplossing. Want het vervelende is namelijk dat zoiets online kan belanden. Hè? En het vervelende is altijd dat als zoiets online belandt, is dat de man is altijd stoer en de vrouw is altijd een slet. Dat is meteen zo, vrouw is slet, man is dan stoer als je zoiets ziet, weet je wel. En zo werkt het gewoon. Terwijl wij zijn net zo groot sletten, jullie zijn net zo stoer, maar dan op een of andere manier is het wel. Maar het probleem is dus, als je het dus hebt gemaakt, kan het dus online zijn. Je kunt er dus mee geconfronteerd worden, hè? Wraakporno. Dus even een kleine tip. Is tip 1 voor alle vrouwen hier. Doe het niet. Neem het gewoon niet op. Kan het niet online verschijnen. Snap je? Beste tip is dat. Ja, dus gewoon niet doen. Kan het niet online verschijnen. Want je hebt er ook echt geen flikker aan. Het is echt niet leuk om een pijpfilm van een minuut terug te kijken. Het is niet zo dat je op vrijdag zit te denken van, hé, wat zullen we gaan doen? Zullen we een film gaan kijken of een serie? Of zullen we even het pijpfilmpje van een minuut terug gaan kijken? Nee, je hebt er helemaal niets aan. Weet je, misschien later voor de kinderen of zo. Van, nou, papa en mama waren ook best wel hardcore, hoor. Poef. Weet je, dus, holy shit, man.
hangt dat ding van paarden nog? Of is echt alles op? Weet je, dat idee hebben. Dus dat is tip 1. Gewoon niet opnemen. Dan kan er niks gebeuren. Dan kan het niet online zijn. En dat is ook tip 2, 3 en 4. Dus eerste, en tot 5. Eerste 5 tip. Niet opnemen. Kan er niks verschijnen. Ga je het wel doen. En word je overgehaald. En denk je van nou deze relatie is sterk genoeg. Ik ga het wel doen. Dan moet je even een verzekeringetje inlassen. En dan moet je ook een filmpje maken. Dat confronterend is voor hem. En dan zeggen heel veel mensen meteen. Ja, dan moet je een filmpje maken dat hij jou beft. Maar dan is hij nog steeds stoer en zijn nog steeds in slecht, snap je? Dus niet het juiste ding. Wat je wel moet doen is, je moet een filmpje maken dat hij je anus slikt. En dat is net even iets minder stoer namelijk, snap je? Oh, hier wordt hij gepijpt. Oh ja, hier likt hij mijn fucking anus. Boom! Ja? Net even iets minder stoer, snap je? En dan niet zo net onder de douche vandaan anus, hè? Zo'n werkdag anus. Gewoon... Maak filmpjes wat je nog extra hebt gedaan. Je hebt van alles gedaan, gesport en weet ik veel wat. En die anus wordt van binnen en buiten helemaal schoongelikt gewoon. Dat is... Net even iets minder stoer is dat. Ik zie heel veel mensen nu shit van hun telefoon wissen. Ja, even stappen. Ja, beffen. Dat is wel apart trouwens. Dat is het enige, dat is met beffen. Beff is echt het enige waarbij een vrouw na 10 minuten kan zeggen van... Ja, daar ja. Maar dat je denkt, na 10 minuten, zeg gewoon meteen waar ik heen moet, alsjeblieft, weet je wel. Ik kan nu al nauwelijks praten om verlamde tong, weet je wel. Ja, daar ja. Zeg meteen, ja, daar ga ik meteen daarheen namelijk. Hallo. Dit is ook een tip. Yeah. Deel. Kan ik alleen maar bij... Kan niet bij pijpen. Je bent met een heel raar meisje als je na 10 minuten moet zeggen... Ja, daar ja, perfect. Net zat je helemaal verkeerd, maar nu zit je echt helemaal goed. Ja. Alle deurknoppen zijn nat en alle kaarsen zijn uit, maar nu is het echt... Helemaal fantastisch. Een goeie...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten. Voor mij is het echt een duurzame keuze.
4: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was... Er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, ik denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga je niet de volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mens, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ze zegt, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hé, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ik zeg, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè. Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg, alleen als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemieter om met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen tante Margriet zei... Mag ik die partyprikkers nou hebben of niet? Ik zeg, alsjeblieft, alsjeblieft. Meneertje, koekenpeertje. Ja, dag. Dankjewel. Dus, alles bij elkaar. Alsjeblieft, meneertje, koekenpeertje, dankjewel. Heel goed, hier. En opgesodemieterd, idioot. Want zo kun je ook met elkaar omgaan. Volwassen.

Vroeger, hè? Vroeger, toen geloofde ik altijd dat er ergens op de wereld een sprookjesbos was. Met kabouters en heksen en reuzen. En waar de dieren konden praten. En daar was het altijd gezellig. Maar ja, altijd. Dan was het ook wel eens homeless. Maar dat werd wel opgelost. Dan was bijvoorbeeld, had je een heks, die had zich dan misdragen. Maar hoppakee man, die werd gewoon sprookjesbos uitgebonjourd. Of de heks kwam tot inkeer, dat kon natuurlijk ook. Maar in elk geval, ik geloofde daar heilig in. Totdat ik jaar of 25 was en toen snapte ik, het bestaat niet. En daar heb ik het zo moeilijk mee gehad. Want al mijn illusies waren weg. Er bestonden geen heksen, er bestonden geen reuzen, er bestonden geen elfjes, de dieren konden niet praten. Geen sneeuwwitje, geen horend roosje, geen goed kapje, geen prinses op de erf, geen gelaasde kat, geen repelsteeltje. Het was allemaal weg. Het enige wat nog wel bestond, dat zijn kabouters. Ja, kabouters bestaan wel. Alleen, snap je, die heten geen kabouters, maar lilliputters. Ja. Ja, en die wonen niet in het bos, maar in aangepaste huizen wonen die. Ja, en die dragen geen putmutsen, lange baden, maar gewone mensenkleren. Alleen een hele kleine maat. Ik kwam er eens eentje tegen. En ja, toen vroeg ik aan hem. Ja, gewoon zo. Ja, waarom die geen puntmuts op had. Het werd heel erg kwaad. Ik snapte daar niks van, maar ja, het was wel in een bos waar ik hem tegenkwam. Dus ja, ik dacht. Dat was heel raar, want ik kwam me zo tegemoet gelopen zo. En toen zei ik zo, hallo kaboutertje! Waar is je puntmuts? Ik werd heel kwaad, ik begon mijn zand te gooien zo. En ik zei, hey. En toen zei hij zo, ik ben godverdomme geen kabouter, zei hij. En toen dacht ik, dit is vast een kabouter die het moeilijk heeft, hè. Eentje die niet kan accepteren dat hij een kabouter is. Dus ik zei, je hoeft je niet te schamen hoor, kaboutertje! Ik ben dol op kaboutertjes! Waar is je holletje? Ik had helemaal rood, ik begon met zijn beentjes te stampen zo. Dat doet toch rustig man? En toen dacht ik van, weet je wat? Ik moet hem gewoon even lekker stevig vastpakken, kusjes geven en dan wordt hij rustig. Dus ik pak hem vast. Ik kwam een kusje geven, begon ik te spugen. Gadverdamme! Ik zeg, jij bent een stout kaboutertje! En dan liet hem los! Toen ging hij op de grond liggen huilen. En zei, kaboutertje, je moet niet huilen. Niet huilen, kaboutertje. Niet huilen. Waarom huil je een kaboutertje? Dat doe ik helemaal niet. Niet huilen, kaboutertje. Moet niet huilen. Waarom huil je nou? Niet, kaboutertje, kijk dan. Hey, kaboutertje, niet huilen, kaboutertje. Dan wou ik hem over zijn hoofd aaien, maar hij trok zijn hoofd weg en hij bleef maar huilen. Ik dacht, ja, waarom huilt hij nou? En toen dacht ik in één keer van, oh ja, natuurlijk. Hij huilt omdat hij verdrietig is. Maar waarom is hij verdrietig? Omdat hij verdwaald is. Tuurlijk, kabouters komen toch nooit zo dicht bij de grote mensenwereld. Ik moet hem terugbrengen naar het diepste punt van het bos. Ja, daar heb ik hem bij zijn beentje gepakt en een heel eind het bos ingesleept. Daar heb ik een holletje voor hem gegraven en hem ingeduwd. En dan wou ik hem nog een snoepje geven, maar dat wilde hij niet. Ja, hallo, dan niet, toch? En hij bleef maar huilen, klagen en het schelden. Maar ik zei, nee, kaboutertje, jij moet hier blijven wachten tot je vrienden je hebben gevonden. Ja, jij hoort niet in de grote mensenwereld. Ik ben maar blij dat je mij bent tegengekomen. Zo, nou ga ik.
Maar ja, dan ben ik naar huis gegaan. Want ja, god. Blijf niet aan de gang. Ja. En toen heb ik thuis, speciaal voor het kaboutertje, heb ik een walsje geschreven.

0: is er? Wat is er nou? Hé. Hey.
1: Geitje.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

ik heb vorig jaar een hond doodgereden. Dat is, ja, of hond, een hondje. Het, ja. Niet dat dat het minder erg maakt. Nee, nee, nou, het is een... Ja, nee, ik heb hier een vraag over. Dus ik laat het even kort vertellen wat er gebeurde. Ik heb... het is echt gebeurd. Het was vorig jaar, het was in de eerste coronagolf. Het was echt april 2020, zo'n andere tijd dan nu. Nu is het echt, nu is het anders, weet je wel. Nu is het van, doet jouw QR-code het al, dan kunnen we naar Mabel. Ja, zeg maar, toen was het echt... Iedereen vond alles eng, alles uit China was eng. We wisten niks. Als er een vriend terugkwam van wintersport in Noord-Italië... moest hij een week in de schuur staan, dat soort shit. Iedereen was ook viroloog, iedereen had er verstand van. Weet je wel, dat je zelfs de groenteboer zich hardop hoorde afvragen... waarom het RIVM niet gewoon de lijn van de WHO volgde. Want dat deed CDC ook, volgens Dr. Fauci. Dat je denkt, wat de fuck geeft die tomaten nou maar hier, Jean-Luc? Zeg maar, die periode. En wat er gebeurde was, bij ons op de redactie van mijn televisieprogramma was ook alles anders. Want de helft van de redactie die moest thuis gaan werken. Dus we waren nog met een klein clubje. We mochten niet meer opnemen in de studio. We moesten in een soort gek bunkertje gaan zitten. En we hadden geen publiek dat lekker lacht om de grapjes. Beetje zoals vanavond. Van mij. En wat er gebeurde was, ik reed naar huis. Vanaf de redactie reed ik naar huis. In de auto. En dan moet ik bij zeggen, dat is de auto van mijn vriendin. Eigenlijk wil zij graag een nieuwe auto. Maar ik vind het onzin. Ik rijd er heel graag in. Het is een prima auto. Hij rijdt lekker. Hij gaat maar niet stuk. Het is een mooie auto. Het is echt prima. Maar zij zegt, ik wil gewoon graag een nieuwe auto. Soms zegt ze ook, weet je, dan rijd ik gewoon achteruit tegen een paaltje aan. Maar dan gaat die auto zo van, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En dan vindt ze het zielig, doet ze het toch weer niet. Dus dat is de context. Ik zit in haar auto en ik rij van de redactie naar huis in Amsterdam. En ik rij over het Museumplein. Of nou, ik rij langs het Museumplein. Dus niet dat ik over het gras mag. Zo, zeg maar. Nee, langs het Museumplein en daar tussen twee geparkeerde auto's in... komt ineens een heel klein zwart hondje zo de weg op gerend. En ik probeer nog te remmen, maar ik voel het is te laat. Ik rijd er tegenaan, zo overheen. En ja, een paar meter verderop sta ik stil. En het is echt gebeurd. En ik weet niet meer zo goed wat ik dacht. Ik weet nog wel wat ik zei. Want ik zei... Hé, dat is niet de bedoeling. Wat heel raar is. Want tuurlijk, het is niet de bedoeling om over een hondje heen te rijden. Maar als er nou een moment is om even niet licht ironisch over de wereld te gaan doen... is het wel als je over een hondje heen rijdt. Maar blijkbaar is dat hoe ik dingen verwerk. Ik wist het ook niet. Ik deed er nog net geen stemmetje bij. Zul je zien, als ik ooit een keer over een familielid heen rijd... dan zeg ik... Hé, dat komt! Zeg nou ja! Ja, nou, dus maar ik doe de autodeur open en loop. En ik vind het echt verschrikkelijk. Daar moet ik echt bij zeggen. Ik hou heel erg van honden. Vroeger hadden we thuis, hier in Groningen, hadden we altijd honden. Ik ben opgevoed door Golden... Nee, ik ben niet opgevoed door Golden... opgegroeid met Golden Retrievers. We hadden altijd honden. Dus ik vond het echt verschrikkelijk. En ik rens natuurlijk snel naar het hondje toe. En het hondje dat ligt daar in een plasje bloed zo heel snel... te ademen. Zo. En ik zie jou kijken van, ik dacht dat het een comedy show zou worden. Zo, ja. Ik rouw ook niet voor de lol een hondje dood, hè? Volgende keer ligt er weer een clown op de motorkap. Maar nu was het een hondje. En het was een hondje, zeg maar, zo, iets van zo en zo. Althans, op dat moment was het... Ja. En ik weet niet zo heel veel van hondjes. Ik bedoel, wij hadden vroeger altijd Golden Retrievers. Maar alles wat ik van hondjes weet, dat weet ik van Caesar Milan. Kennen jullie die? Ja? Caesar Milan? Weet je ook nog regel 1 van Caesar Milan? The Dog Whisperer. Volgens mij is het iets met dominance. Laten zien wie de baas is. Ja, nou, ik dacht dat heb ik met die auto wel een beetje bewezen. Maar ik dacht, ik kan nu moeilijk tegen dat hondje nu brullen. Zo, opstaan! Dus ik kniel bij dat hondje neer en ik aai hem zo over zijn bolletje. En ik fluister in zijn oortjes. Ik ben de baas. En op dat moment... komt er een man de weg op gerend. En het is nogmaals echt gebeurd. Een man komt de weg op gerend. Het was een hele grote man. Een hele forse, dikke man met een soort leren jas aan met gaten erin. En schoenen die heel versleten waren. En hij had een soort rood gebruind, gebrand gezicht. En die kwam de weg op gerend en die riep... Dokter, dokter. Dus ik dacht, als jij een dokter bent, ben ik wel Wopke Hoekstra, vriend. Maar ik dacht, oh, nee, hij denkt natuurlijk dat ik de dokter ben. Dus ik zo, no, no, not the doctor. No, I was over the dog. So, with me, with my vehicle. Well, it's my girlfriend's vehicle. But anyway, so me over the dog. En hij zegt, no, it's my dog. I'm the boss. En ik zei, ja, dat heb ik ook al geprobeerd, maar dat werkt niet. En die man die gaat zitten bij dat hondje en die legt dat hondje in die jas. En ik zeg, sir, why didn't you have it on a leash? It's in the middle of the city. En hij kijkt naar mij en hij zegt, sorry, no English, no Dutch, Romania.
En die man zit daar, die Roemeen zit daar met dat hondje. En ik denk, ja, hij heeft wel gelijk. We moeten iets, een dokter of zo, iets doen. Want ik bedoel, bij mensen weet ik het, dan bel je 112. Maar bij dieren, ik had het niet praat. Ik weet niet, weten jullie wat je dan moet bellen bij dieren? 114, ja. 114, red een dier. Ja, dat is de slogan. Je hebt ook nog 115, red een wijf. Dat is, ja. 115, welk wijf mag ik voor u redden? Ja, toch weer de vriendin van Leeuw Kleine. Oké, we komen eraan.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Een noordwestenwind voert buien aan vanaf de Noordzee. Daarbij valt wel minder regen dan voorgaande dagen. Het wordt 12 tot 14 graden met een afwisseling van wolken en zon. En de noordwestenwind is matig 3 tot 4 boven. Zaterdag trekken buien vanaf de Noordzee het land op, maar de frequentie neemt wel wat verder af. Het wordt opnieuw 12 tot 14 graden met een matige noordwestenwind. Zondag zijn enkele buien mogelijk. Verder krijgen we ook geregeld zonneschijn te zien. We krijgen het met warme lucht te maken, waardoor de temperatuur kan stijgen van 15 tot en met 17 graden. En de matige wind komt uit het zuidwesten. Maandag wordt het met een maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Tot zover het weer.

0: Ik was 16 jaar en ik verhuisde van Zutphen naar Leiden. En zo'n eerste dag op zo'n middelbare school, zeker als puber, is essentieel voor de rest van je schooltijd. Je probeert lekker stoer over te komen en ik vroeg aan een van de Leidse jongens uit het Wilde Westen of ik een sikkie van hem mocht dragen. Dat mocht. En de andere Leidse jongens gaven mij een goedkeurend knipoogje. Het was 1-0, maar ik wist dat ik nog lang niet was. Want het grote moment moest nog komen. De gymles. De gymles zelf maakte ik mij absoluut geen zorgen om. Ik was snel genoeg. Maar het ging om daarna. Het douchen. Het douchen. Bij het idee alleen al kropen mijn teelballen richting mijn amandelen. Want ik wist al dat het een verloren zaak was. Want de Leidse jongens waren groot, hadden al baardgroei en donkere wenkbrauwen. Wat dat duidde op een grote bos vers schaamhaar. De gymles was voorbij. Ik was buiten adem, had alles gegeven. En de Leidse jongens hadden mij bij het laatste potje trefbal niet als laatste gekozen. Weer een punt gescoord, 2-0. Maar ik betwijfelde of het genoeg was. We gingen de kleedkamer binnen. Ik deed een imitatie van een bekende Nederlander.
1: Uitman, af de wel, tot morgen. Uitman.
0: De jongens lachten, 3-0. Iemand deed de kraan open. Het water kletterde op de tegels. Ik voelde het bloed langzaam richting mijn hoofd gaan. Tot mijn grote spijt, maar ik had dat bloed natuurlijk liever in een ander lichaamsdeel gehad. De eerste jongen deed zijn boxershort naar beneden. Een 15 centimeter zwart behaarde calippo kwam de hoek omkijken. Mijn mond viel open. Ik realiseerde hem opeens dat ik 15-3 achter stond in centimeters nog. Ondertussen renden er meer naakte jongens om me heen. Allemaal met een ding met een lengte-breedte verhouding, waarvan ik dacht dat die alleen maar bestonden in science-fiction verhalen. Een van de jongens pakte de zijne vast en slingerde hem met behoorlijke snelheid in het rond. Dat noemde een helikopter, zei hij. Ik dacht aan mezelf, als mij dit überhaupt zou lukken, zou dit zo weinig luchtvrij teweeg brengen dat zelfs een mug niet verder rond was gekomen. Laat staan een helikopter. Nou ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik was de enige die nog niet naakt was. En dat viel me natuurlijk op. 30 ogen waren gericht op mijn boxershort. Ik had het gevoel alsof ik in een spelshow zat, waarbij daar achter mijn boxershort misschien wel een 10-daagse huwelijksreis naar Sri Lanka zat. Maar ja, wat moest ik doen? Kijk, als ik niks zou doen, zou iedereen denken dat ik bang was. En dat ik sowieso al verloren. Maar ja, je wil niet naar de eerste dag al bekend zijn als die jongen met die kleine Jan-Peter Balken tussen zijn benen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Alles flitste op dat moment, zo'n moment flitste alles door je kop, hè? Waarom ben ik geen zeepok? Waarom ben ik geen zeepok? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik wist dat de lul van een zeepok 10 keer zo groot is als zijn eigen lichaamslengte. Nou, als dat bij mij het geval was, was ik in één keer klasseoudste geworden. Maar ja, wat moest hij doen? Wat moest hij doen? Ik dacht bij mezelf, als ik nou een beetje opgewonden word, dan hangt hij op 6:30 en dan lijkt het nog wel wat. Maar ja, ik word niet opgewonden van 15 naakte jongens. En er was geen tijd meer om naar www.askie.com te surfen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Een felle Leidse stem galmde door de ruimte. Kom je nog, runs up, of ben je zo'n viespeuk die niet doet naar de gymles? Nee, zei ik kom eraan. Ik had het accent snel overgenomen. Ik trok mijn boxershort zelfverzekerd naar beneden en liep de doucheruimte binnen. Kom maar op met die grappen, dacht ik. Kom maar op met die lachzalvers. Maar het was stil. Dood. En dood en doodstil. 30 ogen waren gericht op mijn vruchtbare Lucifer. Plotseling verbrak de meest pijnlijke stilte van mijn leven met de meest pijnlijke tekst uit mijn leven. Het is echt gebeurd, ik schaam me nog steeds dood voor.
2: Ja, sorry. Hij is altijd erg verlegen in een vreemde omgeving.
0: Het flapte eruit vorige keer gedaan. Ik wachtte het oordeel van de jury af en de grootste lul begon keihard te lachen. Ik denk voor die andere jongens om ook te gaan lachen. Ik voelde de voetbal langzaam richting de kruising gaan. Ik had gescoord met een omhaal en een hakje.

Thank you.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Een noordwestenwind voert buien aan vanaf de Noordzee. Daarbij valt wel minder regen dan voorgaande dagen. Het wordt 12 tot 14 graden met een afwisseling van wolken en zon. En de noordwestenwind is matig 3 tot 4 boven. Zaterdag trekken buien vanaf de Noordzee het land op, maar de frequentie neemt wel wat verder af. Het wordt opnieuw 12 tot 14 graden met een matige noordwestenwind. Zondag zijn enkele buien mogelijk, verder krijgen we ook geregeld zonneschijn te zien. We krijgen het met warme lucht te maken, waardoor de temperatuur kan stijgen van 15 tot en met 17 graden. En de matige wind komt uit het zuidwesten. Maandag wordt het met een maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Tot zover het weer.

0: Vroeger, hè? Vroeger, toen geloofde ik altijd dat er ergens op de wereld een sprookjesbos was. Met kabouters en heksen en reuzen. En waar de dieren konden praten. En daar was het altijd gezellig. Maar ja, altijd. Dan was het ook wel eens hondenles. Maar dat werd wel opgelost. Dan was bijvoorbeeld, had je een heks. Die had zich dan misdragen. Maar hoppakee man, die werd gewoon sprookjesbos uitgebonjourd. Of de heks kwam tot inkeer, dat kon natuurlijk ook. Maar in elk geval, ik geloofde daar heilig in. Totdat ik jaar of 25 was en toen snapte ik, het bestaat niet. En daar heb ik het zo moeilijk mee gehad. Want al mijn illusies waren weg. Er bestonden geen heksen, er bestonden geen reuzen, er bestonden geen elfjes, dieren, konden niet praten. Geen sneeuwwitje, geen doorn roosje, geen goed kapje, geen prinses op de echt, geen gelaasde kat, geen repelsteeltje. Het was allemaal weg. Het enige wat nog wel bestond, dat zijn kabouters. Ja, kabouters bestaan wel. Alleen, snap je, die heten geen kabouters, maar lilliputters. Ja. Ja, en die wonen niet in het bos, maar in aangepaste huizen wonen die. Ja, en die dragen geen putmutsen, lange baden, maar gewone mensenkleren. Alleen in een hele kleine maat. Ik kwam er eens eentje tegen. En ja, toen vroeg ik aan hem. Ja, gewoon zo, waarom die geen puntmuts op had. Het, werd heel erg kwaad. Ik snapte daar niks van, maar het was wel in een bos waar ik hem tegenkwam. Dus ja, ik dacht. Dat was heel raar, want ik kwam me zo tegemoet gelopen zo. En toen zei ik zo, hallo kaboutertje! Waar is je puntmuts? Ik werd heel kwaad, ik begon mijn zand te gooien zo. Ik zei, hey. En toen zei hij zo, ik ben godverdomme geen kabouter, zei hij. En toen dacht ik, nou, dit is vast een kabouter die het moeilijk heeft, hè. Eentje die niet kan accepteren dat hij een kabouter is. Dus ik zei, je hoeft je niet te schamen, hoor, kaboutertje. Ik ben dol op kaboutertjes. Waar is je holletje? Ik had helemaal rood, ik begon met zijn beentjes te stampen zo. Nee, dat doet toch rustig, man. En toen dacht ik van, weet je wat? Ik moet hem gewoon even lekker stevig vastpakken. Kusjes geven en dan wordt hij rustig. Dus ik pak hem vast, kwam een kusje geven, begon ik te spugen. Gadverdamme! Ik zeg, jij bent een stout kaboutertje! En het liet hem los! Toen ging hij op de grond liggen huilen. En zei, kaboutertje, je moet niet huilen. Nee, niet huilen, kaboutertje. Niet huilen. Waarom huil je een kaboutertje? Dat doe ik helemaal niet. Niet huilen, kaboutertje. Niet huilen. Waarom huil je nou? Niet kaboutertje, kijk dan. Hey, kaboutertje, niet huilen, kaboutertje. Dan wou ik hem over zijn hoofd aaien, maar hij trok zijn hoofd weg en hij bleef maar huilen. Ik dacht, ja, waarom huilt hij nou? En toen dacht ik in één keer van, oh ja, natuurlijk. Hij huilt omdat hij verdrietig is. Maar waarom is hij verdrietig? Omdat hij verdwaald is. Tuurlijk, kabouters komen toch nooit zo dicht bij de grote mensenwereld? Ik moet hem terugbrengen naar het diepste punt van het bos. Ja, daar heb ik hem bij zijn beentje gepakt en heel erg het bos ingesleept. Daar heb ik een holletje voor hem gegraven en hem ingeduwd. En dan wou ik hem nog een snoepje geven, maar dat wilde hij niet. Ja, hallo, dan niet, toch? En hij bleef maar huilen, klagen en het schellen. Maar ik zei, nee, kaboutertje, jij moet hier blijven wachten tot je vrienden je hebben gevonden. Ja, jij hoort niet in de grote mensenwereld. Ik ben maar blij dat je mij bent tegengekomen. Zo, nou ga ik. Maar ja, dan ben ik naar huis gegaan.
1: Want ja, god, blijf niet aan de gang.
0: Ja. En toen heb ik thuis, speciaal voor het kaboutertje, heb ik een valsje geschreven.

0: this now. Hey.
1: Geitje.

0: Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Een noordwestenwind voert buien aan vanaf de Noordzee. Daarbij valt wel minder regen dan voorgaande dagen. Het wordt 12 tot 14 graden met een afwisseling van wolken en zon. En de noordwestenwind is matig 3 tot 4 boven. Zaterdag trekken buien vanaf de Noordzee het land op, maar de frequentie neemt wel wat verder af. Het wordt opnieuw 12 tot 14 graden met een matige noordwestenwind. Zondag zijn enkele buien mogelijk. Verder krijgen we ook geregeld zonneschijn te zien. We krijgen het met warme lucht te maken, waardoor de temperatuur kan stijgen van 15 tot en met 17 graden. En de matige wind komt uit het zuidwesten. Maandag wordt het met een maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Tot zover het weer.

0: gesproken wil hebben tot u het ook hebben tot u het wou. Meneer Eddy. Ja, de schoot erop op een leven aan mijn bent. Meneer Eddy. Toestel 9. Hallo. Ik ben een nieuwe telefoniste, ben ik hier. Ja, ik ben hier net pas vanmorgen voor het eerst begonnen. En daar hebben ze mij de telefoon uit elkaar gelegen. Ja, ik kan wel een telefoon hoor, maar dat is een centrale, dat is hartstikke moeilijk. Ik ga het misschien even uitleggen. Ja? Heb je even een moment? Kijk, dan zit hier zit er een knopje. En als die dan gaat branden, dan moet je drukken. Ja, en daarnaast zit een piep klein groen knopje. En als die nog gaat branden, dan kan je het hele gebouw door elkaar heen drukken. Holzeke gemakkelijk hoor. Oh, hallo meneer, wat was uw naam? Want ik geloof dat meneer Eddy onder het knopje zit. De Lat. De Lat. Ja, ik vat hem. Moment. Hallo meneer Eddy. You know, ik heb namelijk helemaal meneer Lat voor u aan de telefoon. De Lat. Huh? Oh nee, laat maar een wijn over. Nee, dat is goed, dat zeg ik wel hoor. Nee, laat maar een wijn over. Hallo meneer Lat. Nou, hij is er niet. You know, hij zegt het net zelf. Hij zegt net zelf tegen mij, zeg maar tegen die kwal, dat ik er niet ben. U weet voldoende. Nou, dan ben ik hartstikke blij om meneer Eeuwen. Dag meneer. Zo, over een tevreden cliënt. Ja, is namelijk zo, ik loop namelijk voor een uitzendbureau. Uitzendbureau de Vlotte Hulde. Gisteren liep ik ook zo ervoor, hè? Zo heen en weer, heen en weer. Toen stond er een meisje voor het raam, die klopte, die zegt, kom eens, kom eens. Ze zegt, heb jij nou al een baan? Ik zeg, nou nee, niet of ik het zelf weet. Ze zegt, nou, ze zegt, we zitten namelijk te springen om een inspringtelefonist. Ze nou, het springt wel even in. Doe ik wel even. Alleen, oh, wacht even. Met interautogaratie, goedemorgen. U had al 4 keer gebeld en er werd niet opgenomen. Nee, dat klopt. Dan zit ik hier even te praten. Onderdelen. Ja, wat mis u dan precies? Oh, voor de auto. Ja, ik roep wel even om. Moment. Meneer Abdi, toestel 9. Nee, maar wat ik zeggen wou, dat is namelijk zo rot. Ik wist helemaal niet wat of het ook aan moest trekken vanmorgen toen ik hier begon. Want al mijn kleren zitten nog in de koffer. Ja, ik ben 4 weken geleden met vakantie geweest. En weet je of het ook was? Dat ik er echt helemaal was, zou ik het zeggen? Benidorm. Leuk, jongen! En ik was samengegaan met mijn vriendin Nel. Kan je Nel, of dat je de kunt, Nel? Nou, wat had die suf het nou gedaan? Wacht even, nog even voor meneer hoor, hij is er nog niet. Wat had die suf het nou gedaan? Die had zich laten blonderen vlak voor tot we gingen. Dus wat denk je wat? Al die Spanjaarden achter je kont dan, jongen! Nou, en dan riepen ze me van, mooi bewijnen. Mooi bewijnen. Nou, zegt Nel, ze vinden zeker of dat mooie benen heb. Nou, Nel, heb gewoon klapkuiten.
1: Ha ha ha!
0: vijf dag Barendel en ik tezamen op een waterfiets. Kan je een waterfiets, als je hem kunt? Kan je ze? Toen je de zomer op het water kunt trappen. Ja, op het strand gaat heel moeilijk, hoor. Maar denk je wat? Weer al die Spanjaarden achter je kont aan, jongen. Dus wij riepen maar van, nou, dondert op. Net als wat grover, die riepen tegen, zo de mieten toch kleren, gozer. Ja, weet je wat het is? Dat verstaan zij niet. Heel moeilijk voor Spanje. En opeens waar... Oh, moet toch heel even. Nog heel even, meneer, hoor. We hebben nog niets. Opeens waar... Klapperde er een golf open in. Komt Guillermo met zijn kop boven de golf uit. En ze zeggen, kom er maar op, kom er maar op. Nou, dat verstond hij wel. Nou, ik kan wel zeggen, de waterfiets ging goed scheef, hoor. Ja, en dan moet ik er eerlijk bij zeggen. Nel had er ook wel een Spanjaard op gevraagd, hoor, daar niet van. Maar ja, dat was maar zo'n heel raar klein Spanjaardje. Ja, die wegen had bijna niks. Maar ja. Ja, Nel kon ook niet zien hoe lang die was toen die zwom. Ze hezen er nog zo op. Toen dacht ik nog van, nou nee, dat kan nooit meer vel worden. Maar ja, ik heb niks gezegd. Nee, want Nel was er blij mee. Hallo meneer, nou we hebben meneer Eddie nog niet te pakken kunnen krijgen. En ook nog niet of tot hij erbij was. U hebt haast. U belt vanuit een cel. Oh, heb je daar dan ook al telefoon tegenwoordig? Gevangen aan de lijn. Belt vanuit zijn cel. Nou ja, die hebt toch geen haast? Meneer Eddy, toestel 9. Zo, ik heb er even kracht achter gezet. Kan u hem trouwens, mijn baas? Dan kunt, mijn baas. Oh, jongen. Ja, viole kerel, jongen. Want ik kwam hier vanmorgen voor het eerst binnen. Toen zegt hij tegen mij, zegt, juffrouw, ik vind of dat u uw haren bijzonder charmant hebt zitten. En toen begonnen al die mensen die hier werken... keihard te lachen. Sympathiek, hè? Nou, ik heb al gezegd, als ik mijn rijbewijs heb, koop ik hier al mijn auto. Ja, ik heb mijn rijbewijs nog niet. Nee, ik ben weer gezakt. Nou, ik vond het nou zo vals, 15e keer. Nou, ik vond het nou zo vals, jongen. Een piepklein foutje maar. Nou, ze waren toch al van plan om die boom om te hakken. Nou, even luisteren. Hallo, meneer, we hebben hem nog niet. Tuut, tuut. Hij heeft opgehangen. Nou ja, er kwam misschien een lading wasknijpers binnen. Tot hij weer aan het werk moest. Nou, mensen kunnen niet eens even praten. Met interautogarantie, goedemorgen. U wou een afspraak maken voor een beurt. Ja, dan geloof ik toch dat u met uw vinger in het verkeerde gaatje heeft gehad. Tienduizend kilometer, Bert. Ja, dan zal u wel afgepeigerd wezen. Ja, mijn baas maakt ook wel eens een grap. Die zegt altijd, we geven alleen garantie op een auto als door je een bas tot in die krimpt. Goeie, hè? Wat zeg je? Ja, ik verbind u door. Nou, hij had geen tijd. Maar heb ik meteen even tijd om te vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Ja, ik ga namelijk kleren kopen met mijn vriend in Amsterdam. Kan je Amsterdam of dat je het kunt? Amsterdam. Zo'n javiole stad, jongen, Amsterdam. Die hele grote stad. Vlakbij het koude. Was ik er wel zin in, jongen? Vind ik zo leuk. Nou. Met Intraat Garage. Goedemorgen. Jees. Jees. Jees, I hang on. Jees. How do you want jou te spreek? Hoe? Mr. Eddie. Oh jees, dat him, I will curl. But have you a zeekont?

0: Thijs vandaan belt.
1: Wat denk je?
0: Chauffeur heb ik jullie nog nooit gehad. Nooit dat het erbij was. Chauffeur. Je raadt het nooit. Deze belt helemaal uit Australië. Nou, dat kost wat. Ja!

neem hem eens een keer vlug. Kost geld. Hallo, meneer Eddy. Oh jeez, ik heb helemaal English People's telefoon. Leuk, hè? Ja, alles is goed. Oh, hang nog even niet. Nee, wacht nog even. Ik wou namelijk meteen even vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Oh, dat is goed. Oh, hartstikke bedankt. Overmorgen ook. Nou, nee, dat hoeft niet, hoor. Volgende week ook meteen, man. Het hele jaar. Ik hoef helemaal niet meer terug te komen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.
5: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: geen manager. Ik ben een inspirator. Ik speel geen rol als hoofdpersoon, maar die van een spectator. In dit bedrijf, daar werk je niet, hier doe je gezellig mee. Je collega als familielid. Je werk is ook privé.
1: Sjors, hey, heb je even...
2: Nu!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

I can feel it.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.